Goedemorgen luisteraars, we hebben een afgestelde op radio 3ZZZ op 92.3 FM. En het is weer tijd voor het Nederlandse programma. U luistert naar Ron Nolten, de laatste die heeft gehoord, dat was Rosalie en dat was Sinneke. En dan gaan we gelijk door met een ander liedje en dat heet Jij bent mijn droom.

En dat werd gezongen door René Redley. En dan gaan we door met Echte Liefde is te koop. Samuel Welton.

Nou, er is hier iets voor die Amsterdammers. En dat heet, ze komt uit Amsterdam. Criss-cross Amsterdam, André Haas Jr. En die zingen dat allemaal.

0: Amsterdam.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Vuurwerk. Dat wordt gezongen door Senna. Samen met Sven Versteeg. Niet Jonathan Versteeg, maar Sven Versteeg.

Ja, het is nu zo'n beetje tijd voor het weer. Vandaag wordt het 16 graden. Met 60% kans op regen. Morgen wordt het 8 tot 15. Zondag gaat een beetje zand erbij doorheen komen. 7 tot 14. En maandag 7 graden tot 17 graden. In Nederland wordt het vandaag 33 graden. En lekker zonnig. Morgen gaat het regen. 18 tot 26 graden. Zondag bewolkt. 16 tot 23 graden. En maandag gaat het weer regenen. En het is 15 tot 23 graden. Misschien wel wat regen, maar het is veel warmer dan hier. En voor uw dollar krijgt u 61 eurocent als u erheen gaat. Of als u het hier wil inwisselen. En dan gaan we door met wat muziek. En deze heet Zwoele Zomernachten. Wordt gezongen door Rutger van Barneveld.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie rinkerrollen op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. Nou, tempo doodle. Elke tweede donderdag van de maand hebben ze de Bintang Social Lunches. En die beginnen zo'n beetje op 12 uur. En als u erheen zou willen, kunt u Ellie eventjes opbellen op 9511-4392. En ook als u member zou willen worden van Tempo Doodle, ze hebben leden nodig en het is erg gezellig. Ik ben er gisteren geweest en ja, dit is erg prettig. Ze hebben lekker voedsel. En dan gaan we er nu ook eentje spelen voor de Tempo Doodle mensen. En dit heet Terang Bulang.

0: En dan gaan we het nu een beetje oprocken. Je komt normaal met oerend hart.
1: Ik zeg oeh!

Ja, mensen, we zitten een beetje halverwege door het programma. U luistert daar Ron Nalten en u bent opgesteld op Radio 3ZZZ op het Nederlandse programma. En dan gaan we luisteren naar Marianne Wijber en die zingt: Ik zie lichtjes in je ogen.

Nu even kijken wat er aan de hand is met de German Speaking Society. Die zijn in Jones Street in de Community Center in Lilydale. En de 15e augustus, oh, dat is een klein tijdje, maar dat is de Music Man, dat is een international theme. Zo, eigen glazen meenemen en eten en drinken. Maar dat wordt wel middag geadverteerd, een beetje dichterbij. Ik was een beetje vroeg. Dan gaan we nu door met Anneke Groenlo en die zingt Niet meer van mij.

En hier komt een Nederlands-Indische band, heet de Scar Devils. En die gaan eventjes zingen. Die zingen geloof ik alleen maar in het Engels. En dat is Lonesome Me. En een country number.

En dat werd gezongen door William Burg. Dan gaan we door met Aan het einde van de regenboog. En dat wordt gezongen door Marco de Hollander.

En dat we als bloemen konden praten. Ja, mensen, het was een beetje tijd om afscheid te nemen. Natuurlijk spoedig beterschap aan alle zieken. En volgende week is Jonathan on. Maandag Ina. Want Hans is er nog niet. En dan de vrijdag erop ben ik weer terug. En dat is een uitzending van Bali. Zo, tot ziens mensen. Please stay tuned voor de Greek program. En we gaan er zoals gewoonlijk gaan we eruit met wat instrumentalen.